zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou. Voyons ce que ça donne, voyons si tout est ton. Les clients de ce bistrot miré va faire ton numéro. Tiens un mouche, pardon, dit le garçon, et d'un pouce farouche.